0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedenavond. De radiosystemen van de Nederlandse kustwacht werken weer na een storing door geplande onderhoudswerkzaamheden. Sinds vanochtend vroeg was de kustwacht alleen telefonisch bereikbaar en konden noodmeldingen via de Marifoon en het noodkanaal niet worden ontvangen of verstuurd. Vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij en scheepsverkeerscentrales namen tijdelijk het afluisteren van het noodkanaal over. 150 graven op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten zijn vandaag snel geadopteerd nadat de inschrijving werd heropend. 6 jaar lang gold er een aanmeldstop voor adoptie van graven. Op de begraafplaats worden bijna 10.000 Amerikaanse militairen herdacht die zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog. China wint al 75 jaar grondstoffen op het Tibetaanse plateau en bouwt er bijna 200 waterkrachtcentrales voor de economie. Inwoners van Wosekoen en Nizhou kregen deze zomer te horen dat hun land onteigend wordt voor de Boluo waterkrachtcentrale, waardoor 9 huishoudens moeten verhuizen. De Boluo-centrale moet ongeveer 1 miljoen huishoudens van stroom voorzien. De Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven, veroordeeld voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia, is op 84-jarige leeftijd overleden. Liberiaanse media meldt het overlijden op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven kreeg in 2017 bij verstek 19 jaar cel opgelegd door het gerechtshof in Den Bosch. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Regenachtig en het koelt uiteindelijk af naar 15 tot 17 graden. Zondag start opnieuw met regen, maar tegen de middag klaart het op veel plekken op met hier en daar nog een bui. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: Radio. Ik ben Arno Drost.
1: Goedenavond. De radiosystemen van de Nederlandse kustwacht werken weer na een storing door geplande onderhoudswerkzaamheden. Sinds vanochtend vroeg was de kustwacht alleen telefonisch bereikbaar en konden noodmeldingen via de marifoon en het noodkanaal niet worden ontvangen of verstuurd. Vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij en scheepsverkeerscentrales namen tijdelijk het afluisteren van het noodkanaal over. 150 graven op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten zijn vandaag snel geadopteerd nadat de inschrijving werd heropend. 6 jaar lang gold er een aanmeldstop voor adoptie van graven. Op de begraafplaats worden bijna 10.000 Amerikaanse militairen herdacht die zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog. China wint al 75 jaar grondstoffen op het Tibetaanse plateau en bouwt er bijna 200 waterkrachtcentrales voor de economie. Inwoners van Wosekun en Nizhou kregen deze zomer te horen dat hun land onteigend wordt voor de Boluo waterkrachtcentrale, waardoor 9 huishoudens moeten verhuizen. De Boluo-centrale moet ongeveer 1 miljoen huishoudens van stroom voorzien. De Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven, veroordeeld voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia, is op 84-jarige leeftijd overleden. Liberiaanse media meldt het overlijden op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven kreeg in 2017 bij verstek 19 jaar cel opgelegd door het gerechtshof in Den Bosch. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Regenachtig en het koelt uiteindelijk af naar 15 tot 17 graden. Zondag start opnieuw met regen, maar tegen de middag klaart het op veel plekken op met hier en daar nog een bui. Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: right back. Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedenavond. De radiosystemen van de Nederlandse kustwacht werken weer na een storing door geplande onderhoudswerkzaamheden. Sinds vanochtend vroeg was de kustwacht alleen telefonisch bereikbaar en konden noodmeldingen via de marifoon en het noodkanaal niet worden ontvangen of verstuurd. Vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij en scheepsverkeerscentrales namen tijdelijk het afluisteren van het noodkanaal over. 150 graven op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten zijn vandaag snel geadopteerd nadat de inschrijving werd heropend. 6 jaar lang gold er een aanmeldstop voor adoptie van graven. Op de begraafplaats worden bijna 10.000 Amerikaanse militairen herdacht die zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog. China wint al 75 jaar grondstoffen op het Tibetaanse plateau en bouwt er bijna 200 waterkrachtcentrales voor de economie. Inwoners van Wosekoen en Nizhou kregen deze zomer te horen dat hun land onteigend wordt voor de Boluo waterkrachtcentrale, waardoor 9 huishoudens moeten verhuizen. De Boluo-centrale moet ongeveer 1 miljoen huishoudens van stroom voorzien. De Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven, veroordeeld voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia, is op 84-jarige leeftijd overleden. Liberiaanse media meldt het overlijden op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven kreeg in 2017 bij verstek 19 jaar cel opgelegd door het gerechtshof in Den Bosch. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Regenachtig en het koelt uiteindelijk af naar 15 tot 17 graden. Zondag start opnieuw met regen, maar tegen de middag klaart het op veel plekken op met hier en daar nog een bui. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet, Radionet met een D, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
2: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste zonneluxe-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
3: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer.
1: Goedemorgen. 13 passagiers van de bus die verongelukte in Zwitserland zijn teruggekeerd in Nederland. Nog 11 mensen liggen in het ziekenhuis, van wie 1 op de intensive care. Alle betrokkenen beschikken weer over een reisdocument en Eurocross begeleidt de repatriëring en terugkeer van de overige getroffenen. De familie van de overleden influencer Jade Kops ontvangt na haar overlijden bedreigingen en wordt lastiggevallen door volgers die geen nee willen accepteren. De politie heeft zogenoemde stopgesprekken gevoerd met deze personen. Deskundigen signaleren dat fans soms moeite hebben afstand te houden door een sterke emotionele band met beroemdheden en influencers. In Üsküdar in Turkije zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de arrestatie van burgemeester Sinem Dedetas. Dedetas werd in juli samen met 5 anderen opgepakt op verdenking van corruptie. Inmiddels heeft de kandidaat van de AK-partij na een tweede stemronde het burgemeesterschap overgenomen. Bij een treinongeluk tussen Rouen en Caen in het noorden van Frankrijk zijn 44 personen gewond geraakt, van wie 1 zwaar. Er zijn geen aanwijzingen voor een mogelijke aanslag, meldt het Franse Openbaar Ministerie. De ontsporing kwam door een stuk spoorstaaf op het spoor. Het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vooral in de zuidelijke helft van het land periode met buiige regen. Pas tijdens de middag langzaam oostwaarts wegtrekkend met erna kans op wat zon. In het noorden blijft het droger, maar is ook een enkele bui mogelijk. Maxima liggen daarbij tussen 18 en 21 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.
2: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power FM. Ook voor maatklant van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer.
2: Goedemorgen. Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen door in 3 sets te winnen van Arina Sabalenka. Het is de 3e Grand Slam titel voor de 27-jarige Kazakse, na eerdere overwinningen op de Australian Open en Wimbledon. Rybakina neemt ook de 1e plaats op de wereldranglijst over van Sabalenka, die deze positie 99 weken bezat. Het dodental na de brand op een veerboot op de Filipijnen is opgelopen tot 76. Nog 13 mensen worden vermist en 43 opvarenden overleefden de brand. Forensische teams proberen de slachtoffers te identificeren, terwijl onderzocht wordt wat de oorzaak van de brand was. In het Turkse district Üsküdar hebben duizenden mensen geprotesteerd tegen de arrestatie van burgemeester Sinem Dedetas. Dedetas werd in juli gearresteerd op verdenking van corruptie, kort nadat de oppositie in 2024 na 30 jaar de macht overnam van de AK-partij. De AK-partij won na 2 stemrondes uiteindelijk de burgemeesterspost nadat sommige oppositieraadsleden waren overgestapt. Bij een treinongeluk tussen Rouen en Caen in het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt, van wie 1 aanvankelijk ernstig. Volgens het Openbaar Ministerie zijn er geen aanwijzingen voor een aanslag of kwaadwillige opzet. De ontsporing werd waarschijnlijk veroorzaakt door een stuk spoorstaaf dat op de rails lag. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vooral in de zuidelijke helft van het land periode met buiige regen. Pas tijdens de middag langzaam oostwaarts wegtrekkend met erna kans op wat zon. In het noorden blijft het droger, maar is ook een enkele bui mogelijk. Maxima liggen daarbij tussen 18 en 21 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio verzorgd.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of autopech. Of dat je had gebeld, maar ik was weer in gesprek. Het nog een keer proberen vind ik echt niet gek. Ik zie het in je ogen, je wilt weg. Goed luisteren.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij.

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radio Net al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radio Net is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radio Net CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radio Net.
2: Radio Net met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hits Power FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM. We'll be right back.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer.
2: Goedemorgen. Het dodental na de brand op een veerboot op de Filipijnen is opgelopen tot 76. Nog 13 mensen worden vermist en 43 opvarenden overleefden de brand. Forensische teams proberen de slachtoffers te identificeren, terwijl onderzocht wordt wat de oorzaak van de brand was. Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen door in 3 sets te winnen van Aryna Sabalenka. Het is de 3e Grand Slam titel voor de 27-jarige Kazakse, na eerdere overwinningen op de Australian Open en Wimbledon. Rybakina neemt ook de 1e plaats op de wereldranglijst over van Sabalenka, die deze positie 99 weken bezat. Bij een treinongeluk tussen Rouen en Caen in het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt, van wie 1 aanvankelijk ernstig. Volgens het Openbaar Ministerie zijn er geen aanwijzingen voor een aanslag of kwaadwillige opzet. De ontsporing werd waarschijnlijk veroorzaakt door een stuk spoorstaaf dat op de rails lag. In het Turkse district Üsküdar hebben duizenden mensen geprotesteerd tegen de arrestatie van burgemeester Sinem Dedetas. Dedetas werd in juli gearresteerd op verdenking van corruptie, kort nadat de oppositie in 2024 na 30 jaar de macht overnam van de AK-partij. De AK-partij won na 2 stemrondes uiteindelijk de burgemeesterspost nadat sommige oppositieraadsleden waren overgestapt. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vooral in de zuidelijke helft van het land periode met buiige regen. Pas tijdens de middag langzaam oostwaarts wegtrekkend met erna kans op wat zon. In het noorden blijft het droger, maar is ook een enkele bui mogelijk. Maxima liggen daarbij tussen 18 en 21 graden. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM. De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedemorgen.
2: Bij een treinongeluk tussen Rouen en Caen in het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt, van wie één aanvankelijk ernstig. Volgens het Openbaar Ministerie zijn er geen aanwijzingen voor een aanslag of kwaadwillige opzet. De ontsporing werd waarschijnlijk veroorzaakt door een stuk spoorstaaf dat op de rails lag. In het Turkse district Üsküdar hebben duizenden mensen geprotesteerd tegen de arrestatie van burgemeester Sinem Dedetas. Dedetas werd in juli gearresteerd op verdenking van corruptie, kort nadat de oppositie in 2024 na 30 jaar de macht overnam van de AK-partij. De AK-partij won na 2 stemrondes uiteindelijk de burgemeesterspost nadat sommige oppositieraadsleden waren overgestapt. Het dodental na de brand op een veerboot op de Filipijnen is opgelopen tot 76. Nog 13 mensen worden vermist en 43 opvarenden overleefden de brand. Forensische teams proberen de slachtoffers te identificeren, terwijl onderzocht wordt wat de oorzaak van de brand was. Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen door in 3 sets te winnen van Arina Sabalenka. Het is de 3e Grand Slam titel voor de 27-jarige Kazakse, na eerdere overwinningen op de Australian Open en Wimbledon. Rybakina neemt ook de 1e plaats op de wereldranglijst over van Sabalenka, die deze positie 99 weken bezat. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vooral in de zuidelijke helft van het land periode met buiige regen. Pas tijdens de middag langzaam oostwaarts wegtrekkend met erna kans op wat zon. In het noorden blijft het droger, maar is ook een enkele bui mogelijk. Maxima liggen daarbij tussen 18 en 21 graden. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: in mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
0: Hits Power FM.

0: hoorde die met Uncertain Smile. Ik had nog even snel een boodschapje voor het lijstje van mijn vrouw. Een stukje kaas nog. Luister naar de Graaf in de Morgen op Hits Power FM. Goedemorgen.
1: Altijd raak. Altijd hits. Laat hem staan. Op Hits Power FM. Hits Power FM. Elk nieuwe geluid van je radio. Van je radio. Power FM. Met de Graaf in de Morgen. Hits Power FM.

0: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer.
1: Goedemorgen. In het Turkse district Üsküdar hebben duizenden mensen geprotesteerd tegen de arrestatie van burgemeester Sinem Dedetas. Dedetas werd in juli gearresteerd op verdenking van corruptie, kort nadat de oppositie in 2024 na 30 jaar de macht overnam van de AK-partij. De AK-partij won na 2 stemrondes uiteindelijk de burgemeesterspost nadat sommige oppositieraadsleden waren overgestapt. Bij een treinongeluk tussen Rouen en Caen in het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt, van wie 1 aanvankelijk ernstig. Volgens het Openbaar Ministerie zijn er geen aanwijzingen voor een aanslag of kwaadwillige opzet. De ontsporing werd waarschijnlijk veroorzaakt door een stuk spoorstaaf dat op de rails lag. Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen door in 3 sets te winnen van Arina Sabalenka. Het is de 3e Grand Slam titel voor de 27-jarige Kazakse, na eerdere overwinningen op de Australian Open en Wimbledon. Rybakina neemt ook de eerste plaats op de wereldranglijst over van Sabalenka, die deze positie 99 weken bezat. Het dodental na de brand op een veerboot op de Filipijnen is opgelopen tot 76. Nog 13 mensen worden vermist en 43 opvarenden overleefden de brand. Forensische teams proberen de slachtoffers te identificeren, terwijl onderzocht wordt wat de oorzaak van de brand was. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vooral in de zuidelijke helft van het land periode met buiige regen. Pas tijdens de middag langzaam oostwaarts wegtrekkend met erna kans op wat zon. In het noorden blijft het droger, maar is ook een enkele bui mogelijk. Maxima liggen daarbij tussen 18 en 21 graden. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.
2: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Power FM.
1: We'll be right back.
2: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer.
3: Goedemorgen. FC Twente is na 3 wedstrijden koploper in de Eredivisie voor vrouwen. Met 9 punten en 14 doelpunten voor en 3 tegen. Jill Roord scoorde 5 keer en gaf 2 assists sinds haar terugkeer na blessures. Komende wedstrijd speelt Twente tegen Feyenoord, dat op de 7e plaats staat. Hyrox, een wereldwijde fitnesstrend, is in alle grote Chinese steden populair. En er zijn in Peking Hyrox-wedstrijden waar duizenden mensen, onder wie veel senioren, aan meedoen. Deelnemers leggen bij Hyrox een parcours af van 8 kilometer hardlopen en 8 verschillende krachtoefeningen. In China wordt in de promotie van deze sport veel aandacht besteed aan oudere deelnemers. Indonesische reddingsdiensten zoeken naar 150 opvarenden van het passagiersschip Virgo Transport 8 in de Javazee. Het schip werd gelokaliseerd nadat het eerder vermist raakte tijdens een reis van Surabaya naar Banjarmasin. Tot nu toe zijn 103 mensen geëvacueerd en is er 1 dode gevonden, terwijl de reddingsoperatie doorgaat. President Trump heeft tijdens een Republikeinse conventie gewaarschuwd dat de Democratische Partij volgens hem communistisch is en dat een stem op de Republikeinen nodig is om een communistische overname te voorkomen. Het woord communisme kwam in zijn toespraak 15 keer voorbij. Andere Republikeinen riepen op tot waakzaamheid voor een bolsjewistische revolutie en wezen op mislukte arbeidersparadijzen als de Sovjet-Unie, Caracas en Havana. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vooral in de zuidelijke helft van het land periode met buiige regen. Pas tijdens de middag langzaam oostwaarts wegtrekkend met erna kans op wat zon. In het noorden blijft het droger, maar is ook een enkele bui mogelijk. Maxima liggen daarbij tussen 18 en 21 graden.
2: Tot zover het nieuws op je radio verzorgd.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: Straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één.

0: Your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
2: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emme. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
3: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. Hitspower FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
2: Hyrox, een wereldwijde fitnesstrend, is in alle grote Chinese steden populair. En er zijn in Peking Hyrox-wedstrijden waar duizenden mensen, onder wie veel senioren, aan meedoen. Deelnemers leggen bij Hyrox een parcours af van 8 kilometer hardlopen en 8 verschillende krachtoefeningen. In China wordt in de promotie van deze sport veel aandacht besteed aan oudere deelnemers. FC Twente is na 3 wedstrijden koploper in de Eredivisie voor vrouwen, met 9 punten en 14 doelpunten voor en 3 tegen. Jill Roord scoorde 5 keer en gaf 2 assists sinds haar terugkeer na blessures. Komende wedstrijd speelt Twente tegen Feyenoord, dat op de 7e plaats staat. President Trump heeft tijdens een Republikeinse conventie gewaarschuwd dat de Democratische Partij volgens hem communistisch is en dat een stem op de Republikeinen nodig is om een communistische overname te voorkomen. Het woord communisme kwam in zijn toespraak 15 keer voorbij. Andere Republikeinen riepen op tot waakzaamheid voor een bolsjewistische revolutie en wezen op mislukte arbeidersparadijzen als de Sovjet-Unie, Caracas en Havana. Indonesische reddingsdiensten zoeken naar 150 opvarenden van het passagiersschip Virgo Transport 8 in de Javazee. Het schip werd gelokaliseerd nadat het eerder vermist raakte tijdens een reis van Surabaya naar Banjarmasin. Tot nu toe zijn 103 mensen geëvacueerd en is er 1 dode gevonden, terwijl de reddingsoperatie doorgaat. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vooral in de zuidelijke helft van het land periode met buiige regen. Pas tijdens de middag langzaam oostwaarts wegtrekkend, met erna kans op wat zon. In het noorden blijft het droger, maar is ook een enkele bui mogelijk. Maxima liggen daarbij tussen 18 en 21 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NN.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. President Trump heeft tijdens een Republikeinse conventie gewaarschuwd dat de Democratische Partij volgens hem communistisch is en dat een stem op de Republikeinen nodig is om een communistische overname te voorkomen. Het woord communisme kwam in zijn toespraak 15 keer voorbij. Andere Republikeinen riepen op tot waakzaamheid voor een bolsjewistische revolutie en wezen op mislukte arbeidersparadijzen als de Sovjet-Unie, Caracas en Havana. Indonesische reddingsdiensten zoeken naar 150 opvarenden van het passagiersschip Virgo Transport 8 in de Javazee. Het schip werd gelokaliseerd nadat het eerder vermist raakte tijdens een reis van Surabaya naar Banjarmasin. Tot nu toe zijn 103 mensen geëvacueerd en is er één dode gevonden, terwijl de reddingsoperatie doorgaat. Hyrox, een wereldwijde fitnesstrend, is in alle grote Chinese steden populair. En er zijn in Peking Hyrox-wedstrijden waar duizenden mensen, onder wie veel senioren, aan meedoen. Deelnemers leggen bij Hyrox een parcours af van 8 kilometer hardlopen en 8 verschillende krachtoefeningen. In China wordt in de promotie van deze sport veel aandacht besteed aan oudere deelnemers. FC Twente is na 3 wedstrijden koploper in de Eredivisie voor vrouwen, met 9 punten en 14 doelpunten voor en 3 tegen. Jill Roord scoorde 5 keer en gaf 2 assists sinds haar terugkeer na blessures. Komende wedstrijd speelt Twente tegen Feyenoord, dat op de 7e plaats staat. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vooral in de zuidelijke helft van het land periode met buiige regen. Pas tijdens de middag langzaam oostwaarts wegtrekkend, met erna kans op wat zon. In het noorden blijft het droger, maar is ook een enkele bui mogelijk. Maxima liggen daarbij tussen 18 en 21 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
0: It's Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
2: Indonesische reddingsdiensten zoeken naar 150 opvarenden van het passagiersschip Virgo Transport 8 in de Javazee. Het schip werd gelokaliseerd nadat het eerder vermist raakte tijdens een reis van Surabaya naar Banjarmasin. Tot nu toe zijn 103 mensen geëvacueerd en is er één dode gevonden, terwijl de reddingsoperatie doorgaat. President Trump heeft tijdens een Republikeinse conventie gewaarschuwd dat de Democratische Partij volgens hem communistisch is en dat een stem op de Republikeinen nodig is om een communistische overname te voorkomen. Het woord communisme kwam in zijn toespraak 15 keer voorbij. Andere Republikeinen riepen op tot waakzaamheid voor een bolsjewistische revolutie en wezen op mislukte arbeidersparadijzen als de Sovjet-Unie, Caracas en Havana. FC Twente is na 3 wedstrijden koploper in de Eredivisie voor vrouwen, met 9 punten en 14 doelpunten voor en 3 tegen. Jill Roord scoorde 5 keer en gaf 2 assists sinds haar terugkeer na blessures. Komende wedstrijd speelt Twente tegen Feyenoord, dat op de 7e plaats staat. Hyrox, een wereldwijde fitnesstrend, is in alle grote Chinese steden populair. En er zijn in Peking Hyrox-wedstrijden waar duizenden mensen, onder wie veel senioren, aan meedoen. Deelnemers leggen bij Hyrox een parcours af van 8 kilometer hardlopen en 8 verschillende krachtoefeningen. In China wordt in de promotie van deze sport veel aandacht besteed aan oudere deelnemers. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vooral in de zuidelijke helft van het land periode met buiige regen. Pas tijdens de middag langzaam oostwaarts wegtrekkend, met erna kans op wat zon. In het noorden blijft het droger, maar is ook een enkele bui mogelijk. Maxima liggen daarbij tussen 18 en 21 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio.
0: It's Power FM.

I do my love to you? Do I do?

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De Nederlandse 3-tegen-3 basketbalsters hebben zich op het EK in Antwerpen geplaatst voor de halve finales door met 21-3 te winnen van Tsjechië. Door regen werd de wedstrijd regelmatig onderbroken voor dwelpauzes. De halve finale is later op de dag live te volgen via de NOS. Nederlanders hadden deze zomer minder last van muggen dan vorig jaar, meldt Nature Today op basis van meldingen via muggenradar.nl van de Wageningen Universiteit. De muggenoverlastindex lag deze zomer 16% lager dan gemiddeld in de jaren 2020 tot en met 2025. Deze zomer overleden in Nederland 3 mensen door het West-Nijl-virus. Bij een eenzijdig verkeersongeluk op de afrit van de A28 bij Bijlen is een kind om het leven gekomen. 2 volwassenen en 2 andere kinderen raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Topmannen van grote westerse AI-bedrijven waarschuwen dat de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie zo snel gaat dat het lastig wordt om de veiligheid te waarborgen. Anthropic-topman Dario Amodei pleit voor vertraging van nieuwe AI-modellen en roept op tot onafhankelijke controleurs en wereldwijde samenwerking aan veiligheidsregels. OpenAI, SpaceX AI en Google DeepMind steunen deze oproep. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De buien trekken langzaam oostwaarts weg met kans op wat zon. In het noorden blijft het droger, maar is ook een enkele bui mogelijk. Maxima liggen tussen 18 en 21 graden. Vanavond is het in het zuiden bewolkt met af en toe wat regen. In het midden en noorden zijn er opklaringen en blijft het overwegend droog, met later in de avond kans op mist. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Je hebt ons gevonden. Het station met de hits. Hits Power FM. Hits Power FM.
1: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

0: Metal Heart over je speakers.
1: Over je speakers.
0: Speakers.
1: Speakers.
0: Speakers.
1: 24/7
0: online.
1: It's Power FM.
0: Tot straks, it's na de commercials. Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet,
6: Radionet met een D,
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste zonneluxe-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hits Power FM.
0: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM. De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM.

zit alleen op mijn kamertje. Voor me ligt mijn dagboek. Een boekje vol met herinneringen. Sommige zijn heel fijn, maar andere zijn heel verdrietig.

0: right back. Op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Nederlanders hadden deze zomer minder last van muggen dan vorig jaar, meldt Nature Today op basis van meldingen via muggenradar.nl van de Wageningen Universiteit. De muggenoverlastindex lag deze zomer 16% lager dan gemiddeld in de jaren 2020 tot en met 2025. Deze zomer overleden in Nederland 3 mensen door het West-Nijl-virus. De Nederlandse 3-tegen-3 basketbalsters hebben zich op het EK in Antwerpen geplaatst voor de halve finales, door met 21-3 te winnen van Tsjechië. Door regen werd de wedstrijd regelmatig onderbroken voor dwelpauzes. De halve finale is later op de dag live te volgen via de NOS. Topmannen van grote westerse AI-bedrijven waarschuwen dat de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie zo snel gaat dat het lastig wordt om de veiligheid te waarborgen. Anthropic-topman Dario Amodei pleit voor vertraging van nieuwe AI-modellen en roept op tot onafhankelijke controleurs en wereldwijde samenwerking aan veiligheidsregels. OpenAI, SpaceX AI en Google DeepMind steunen deze oproep. Bij een eenzijdig verkeersongeluk op de afrit van de A28 bij Bijlen is een kind om het leven gekomen. 2 volwassenen en 2 andere kinderen raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De buien trekken langzaam oostwaarts weg met kans op wat zon. In het noorden blijft het droger, maar is ook een enkele bui mogelijk. Maxima liggen tussen 18 en 21 graden. Vanavond is het in het zuiden bewolkt met af en toe wat regen. In het midden en noorden zijn er opklaringen en blijft het overwegend droog, met later in de avond kans op mist. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Want van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM.
1: I want you to want me.

0: heeft ons gevonden. Het station met de hits. Hits Power FM.
1: Hits Power FM. Luister naar het leukste radiostation van Nederland.
0: Hits Power FM.

when it's real, I keep it alive. The road is long.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Topmannen van grote westerse AI-bedrijven waarschuwen dat de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie zo snel gaat dat het lastig wordt om de veiligheid te waarborgen. Anthropic-topman Dario Amodei pleit voor vertraging van nieuwe AI-modellen en roept op tot onafhankelijke controleurs en wereldwijde samenwerking aan veiligheidsregels. OpenAI, SpaceX AI en Google DeepMind steunen deze oproep. Bij een eenzijdig verkeersongeluk op de afrit van de A28 bij Bijlen is een kind om het leven gekomen. Twee volwassenen en twee andere kinderen raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Nederlanders hadden deze zomer minder last van muggen dan vorig jaar, meldt Nature Today op basis van meldingen via muggenradar.nl van de Wageningen Universiteit. De muggenoverlastindex lag deze zomer 16% lager dan gemiddeld in de jaren 2020 tot en met 2025. Deze zomer overleden in Nederland 3 mensen door het West-Nijl-virus. De Nederlandse 3-tegen-3 basketbalsters hebben zich op het EK in Antwerpen geplaatst voor de halve finales, door met 21-3 te winnen van Tsjechië. Door regen werd de wedstrijd regelmatig onderbroken voor dwelpauzes. De halve finale is later op de dag live te volgen via de NOS. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De buien trekken langzaam oostwaarts weg met kans op wat zon. In het noorden blijft het droger, maar is ook een enkele bui mogelijk. Maxima liggen tussen 18 en 21 graden. Vanavond is het in het zuiden bewolkt met af en toe wat regen. In het midden en noorden zijn er opklaringen en blijft het overwegend droog, met later in de avond kans op mist.
2: Je luistert naar Hitzoeker. Het programma waar de presentator niet bepaalt wat jij te horen krijgt, maar de hitzoeker. Ga naar hitzoeker.nl en probeer het zelf. De hitzoeker wordt mogelijk gemaakt door de vrienden van de radio.
3: Luisteraars, hartelijk welkom bij een nieuw uur hitzoeker op jouw favoriete radiostation. Deze keer staat het een beetje in het teken van iets wat precies 25 jaar geleden gebeurd is, namelijk die terroristische aanslagen op Amerika op 9-11. Ik ben geen persoon die daar uitgebreid bij stilstaat met een memorial, maar het was voor mij wel reden om aan de hitzoeker te vragen: kom eens met muziek die alles te maken heeft met vrede, oftewel peace. En we beginnen met George Harrison.

beter bij je vrede dan George Harrison, Give Me Love. Een plaat uit 1973, een voormalig alarmschijf. Om 8 weken in de top 40. Maar vlak deze niet uit. The Shoes. Peace and Privacy.

1976. En bij Peace dacht ik heel snel aan deze plaat van de Eagles. Peaceful, easy living. Sorry, feeling. Ja, foutje mag, hè. Het verscheen in 1972, werd geen top 40 hit, maar kwam wel in de top 2000.

Een tijdloze en hartverwarmende ballad uit 1965. Het werd geschreven door Burt Bacharach en Hal David. En je hoorde de mooie stem van Jackie de Shannon. En als je het dan toch over de kwetsbaarheid van het leven hebt en de tragedie van zinloos geweld, dan denk ik dat dit nummer van Sting van het album Nothing Like the Sun eigenlijk alles zegt. Fragile.

nummer van Sting, Fragile. Dat kan niemand ontkennen dat dit fijn is om naar te luisteren. En dat de hitzoeker ook voor mij af en toe verrassingen heeft, dat bewijst wel dit nummer van White Lion, When the Children Cry. MUZIEK

0: prachtige anti-oorlog ballad van White Lions. De zang van Mike Tramp. En het stond 23 weken in de Billboard Hot 100 met een hoogste notering van 3. En het komt in geen enkele Nederlandse hitlijst voor. Bijzonder.
1: Wat was de nummer 1 op jouw 16e verjaardag? Wat waren de grootste hits ten tijde van jouw schoolexamen? Bekijk het op hitzoeker.nl. Ook handig als je even geen muzikale inspiratie hebt.

landen met flower power en de hippie cultuur. Scott McKenzie's San Francisco. Be sure to wear some flowers in your hair. Het werd geschreven door John Phillips in 1967. Bette Midler, From a Distance, was een grote hit van haar in 1990. Het werd geschreven door Julie Gold. En Bette maakt hier een hele mooie uitvoering van. Die oproept tot haar.

0: Geniet van de muziek die de hitzoeker heeft bepaald. Ga naar hitzoeker.nl en probeer het zelf.
1: Ja, waarschijnlijk denk je, is dit een nummer wat te maken heeft met vrede? Nou, een beetje wel. Het is een ode van Stevie Wonder aan Bob Marley en de Jamaicaanse sfeer. Luister je goed naar de tekst, dan gaat het over saamhorigheid, natuurlijk muziek en hoop. Master Blaster, Gammin, uit 1980.

heerlijke Amerikaanse funk van Kool & The Gang. What we need is a peacemaker. Ja, en dat kunnen we wel blijven roepen. Kool & The Gang deed het al in 1987. Het werd een alarmschijf en het kwam op een vijfde plaats in de top 40.

van Songfestivalwinnares in 1982, Nicole. En het werd de nummer 1. The Animals. Met Eric Burdon. In dit mooie anti-oorlogsnummer.

0: Eric Burdon en The Animals, San Franciscan Nights, gaan we langzaam naar het eind van het uur Hitzoeker. En ik ga afsluiten met misschien wel het mooiste vredesnummer uit de muziekgeschiedenis. Tot volgende week, zelfde tijd, zelfde station. Bye!
1: De hits uit jouw jeugd. Je vindt ze makkelijk en snel op hitzoeker.nl.
2: 2, 1, 2, 3, 4...

0: right back. Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedenavond. Bij een eenzijdig verkeersongeluk op de afrit van de A28 bij Bijlen is een kind om het leven gekomen. Twee volwassenen en twee andere kinderen raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Topmannen van grote westerse AI-bedrijven waarschuwen dat de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie zo snel gaat dat het lastig wordt om de veiligheid te waarborgen. Anthropic-topman Dario Amodei pleit voor vertraging van nieuwe AI-modellen en roept op tot onafhankelijke controleurs en wereldwijde samenwerking aan veiligheidsregels. OpenAI, SpaceX AI en Google DeepMind steunen deze oproep. De Nederlandse 3-tegen-3 basketbalsters hebben zich op het EK in Antwerpen geplaatst voor de halve finales door met 21-3 te winnen van Tsjechië. Door regen werd de wedstrijd regelmatig onderbroken voor dwelpauzes. De halve finale is later op de dag live te volgen via de NOS. Nederlanders hadden deze zomer minder last van muggen dan vorig jaar, meldt Nature Today op basis van meldingen via muggenradar.nl van de Wageningen Universiteit. De muggenoverlastindex lag deze zomer 16% lager dan gemiddeld in de jaren 2020 tot en met 2025. Deze zomer overleden in Nederland 3 mensen door het West-Nijl-virus. De actuele weersinformatie van Weerplaza. In het zuiden bewolkt met af en toe wat regen. In het midden en noorden zijn er opklaringen en blijft het overwegend droog, met later in de avond kans op mist. Vannacht koelt het af naar 11 tot 16 graden, waarbij er lokaal wat mist kan ontstaan. Maandag is een mix van stapelwolken, zon en af en toe een buitje. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Altijd raak, altijd hits. Laat hem staan op Hits Power FM.
1: Want van die generatie webstations, luister dan naar de grootste van de regio.
0: Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedenavond. Het Europese vrouwenteam heeft voor de 9e keer de Solheim Cup gewonnen op de golfbaan Bernardus in Kromvoort. De ploeg versloeg de Verenigde Staten met 15-13, waarbij de Nederlandse Anna van Dam als vice-captain aanwezig was. De doorslag kwam op de slotdag, toen Carlota Siganda het beslissende punt pakte. Pro wil pas praten over hervorming van de arbeidsongeschiktheidsverzekering WIA als de voorgenomen bezuinigingen van tafel zijn. De partij is bereid te onderhandelen over een breed begrotingsakkoord, maar accepteert geen verlaging van uitkeringen. Leden van Pro mogen deze week in referendum stemmen over de partijvoorkeur in het Europees Parlement en de nieuwe partijvoorzitter. Rusland heeft Oekraïne in de ochtend aangevallen met honderden drones, waarbij onder meer een passagierstrein tussen Kiev en Warschau en een tankstation bij de grens met Polen zijn getroffen. In Odessa raakten 9 Merkel gewond door een Russische aanval, terwijl gisteren 2 doden vielen bij een drone-inslag in een flat. Oekraïne meldde 409 drones te hebben onderschept. Bij controles in Pijnakker en Nootdorp heeft de politie een fatbike in beslag genomen die 80 km per uur kon rijden. Ook zijn 8 andere opgevoerde fietsen ingenomen en werden boetes uitgedeeld aan elektrische fietsen die niet aan de technische eisen voldeden. Daarnaast kwamen er 20 bekeuringen voor onder meer door rood rijden, geen helm dragen en hinder veroorzaken. De actuele weersinformatie van Weerplaza. In het zuiden bewolkt met af en toe wat regen. In het midden en noorden zijn er opklaringen en blijft het overwegend droog, met later in de avond kans op mist. Vannacht koelt het af naar 11 tot 16 graden, waarbij er lokaal wat mist kan ontstaan. Maandag is een mix van stapelwolken, zon en af en toe een buitje. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar de goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet, Radionet met een D, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
2: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emme. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
3: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: in mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
2: Hits Power FM.

0: niet zou het dan makkelijk zijn.
1: Ik ben soms ondankbaar.
2: Wat weet je van jezelf?
1: Als ik straks echt loslaat.
2: En ik dan straks ook.
3: We'll be right back.
4: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedenavond. Trouw wil pas praten over hervorming van de arbeidsongeschiktheidsverzekering WIA als de voorgenomen bezuinigingen van tafel zijn. De partij is bereid te onderhandelen over een breed begrotingsakkoord, maar accepteert geen verlaging van uitkeringen. Leden van Pro mogen deze week in een referendum stemmen over de partijvoorkeur in het Europees Parlement en de nieuwe partijvoorzitter. Het Europese vrouwenteam heeft voor de 9e keer de Solheim Cup gewonnen op de golfbaan Bernardus in Kromvoort. De ploeg versloeg de Verenigde Staten met 15-13, waarbij de Nederlandse Anna van Dam als vice-captain aanwezig was. De doorslag kwam op de slotdag, toen Carlota Siganda het beslissende punt pakte. Bij controles in Pijnakker en Nootdorp heeft de politie een fatbike in beslag genomen die 80 km per uur kon rijden. Ook zijn 8 andere opgevoerde fietsen ingenomen en werden boetes uitgedeeld aan elektrische fietsen die niet aan de technische eisen voldeden. Daarnaast kwamen er 20 bekeuringen voor onder meer door rood rijden, geen helm dragen en hinder veroorzaken. Rusland heeft Oekraïne in de ochtend aangevallen met honderden drones, waarbij onder meer een passagierstrein tussen Kiev en Warschau en een tankstation bij de grens met Polen zijn getroffen. In Odessa raakten 9 mepel gewond door een Russische aanval, terwijl gisteren 2 doden vielen bij een drone-inslag in een flat. Oekraïne meldde 409 drones te hebben onderschept. De actuele weersinformatie van Weerplaza. In het zuiden bewolkt met af en toe wat regen. In het midden en noorden zijn er opklaringen en blijft het overwegend droog, met later in de avond kans op mist. Vannacht koelt het af naar 11 tot 16 graden, waarbij er lokaal wat mist kan ontstaan. Maandag is een mix van stapelwolken, zon en af en toe een buitje. Tot zover het nieuws op je radio.
5: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedenavond. Bij controles in Pijnakker en Nootdorp heeft de politie een fatbike in beslag genomen die 80 km per uur kon rijden. Ook zijn 8 andere opgevoerde fietsen ingenomen en werden boetes uitgedeeld aan elektrische fietsen die niet aan de technische eisen voldeden. Daarnaast kwamen er 20 bekeuringen voor onder meer door rood rijden, geen helm dragen en hinder veroorzaken. Rusland heeft Oekraïne in de ochtend aangevallen met honderden drones, waarbij onder meer een passagierstrein tussen Kiev en Warschau en een tankstation bij de grens met Polen zijn getroffen. In Odessa raakten 9 mepel gewond door een Russische aanval, terwijl gisteren 2 doden vielen bij een drone-inslag in een flat. Oekraïne meldde 409 drones te hebben onderschept. Pro wil pas praten over hervorming van de arbeidsongeschiktheidsverzekering WIA als de voorgenomen bezuinigingen van tafel zijn. De partij is bereid te onderhandelen over een breed begrotingsakkoord, maar accepteert geen verlaging van uitkeringen. Leden van Pro mogen deze week in een referendum stemmen over de partijvoorkeur in het Europees Parlement en de nieuwe partijvoorzitter. Het Europese vrouwenteam heeft voor de 9e keer de Solheim Cup gewonnen op de golfbaan Bernardus in Kromvoort. De ploeg versloeg de Verenigde Staten met 15-13, waarbij de Nederlandse Anna van Dam als vice-captain aanwezig was. De doorslag kwam op de slotdag, toen Carlota Siganda het beslissende punt pakte. De actuele weersinformatie van Weerplaza. In het zuiden bewolkt met af en toe wat regen. In het midden en noorden zijn er opklaringen en blijft het overwegend droog, met later in de avond kans op mist. Vannacht koelt het af naar 11 tot 16 graden, waarbij er lokaal wat mist kan ontstaan. Maandag is een mix van stapelwolken, zon en af en toe een buitje. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: Bite Back. Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedenavond. De politie Rotterdam heeft een vrouw van 45 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een moord via het dark web. Volgens RTL Nieuws zou het gaan om een poging tot huurmoord op een Rotterdamse ondernemer, waarbij zijn adres en foto zijn gedeeld. De verdachte wordt binnenkort voorgeleid. In Oostenrijk is een man aangehouden die ervan wordt verdacht zijn vrouw een jaar lang te hebben gedrogeerd en laten misbruiken door anderen. De vrouw werd eind juni zwaargewond gevonden in haar huis in Martrenk en overleed kort daarna. Ook een buurman is opgepakt en de politie onderzoekt of er meer verdachten zijn.
1: Het Nederlandse team met Jonas Vijvers, Lieke Klaver, Kienen Bleek en Meerte van der Schoot is bij het Ultimate Championship in Boedapest derde geworden op de 4x400 meter estafette. Femke Broeders-Bol deed niet mee vanwege vermoeidheid na haar bronzen race op de 800 meter. Maureen Koster werd achtste op de 5000 meter, terwijl Alison Dos Santos de 400 meter horde won. De AfD in Sachsen-Anhalt gaat verkennende gesprekken voeren met de partij BSW over een mogelijke deelstaatregering. Beide partijen samen hebben een meerderheid, waardoor een rechtsradicale regering mogelijk lijkt. Kerken zijn bezorgd over het AfD-beleid, dat bezuinigingen op financiering en wijzigingen in subsidies voorstelt.
2: De actuele weersinformatie van Weerplaza. In het zuiden bewolkt met af en toe wat regen. In het midden en noorden zijn er opklaringen en blijft het overwegend droog, met later in de avond kans op mist. Vannacht koelt het af naar 11 tot 16 graden, waarbij er lokaal wat mist kan ontstaan. Maandag is een mix van stapelwolken, zon en af en toe een buitje. Tot zover het nieuws op je radio.
3: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

Ieder huis had 100 kamers. In elke kamer stond tv. En haar ouders bleven eeuwig leven. En ze leefden met ze mee. De rivier was niet van water, maar van sinaasappelsap. En ze zou niet hoeven leren, want ze werd vanzelf knap.

Haar vriendje zou ineens begrijpen waarom ze ruzie met hem kreeg. En iedereen zou voor haar buigen als zij de troon besteeg. En 's winters lag er altijd sneeuw en was het lekker warm. En niemand werd er rijk geboren en niemand.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedenavond.
1: De AfD in Sachsen-Anhalt gaat verkennende gesprekken voeren met de partij BSW over een mogelijke deelstaatregering. Beide partijen samen hebben een meerderheid, waardoor een rechtsradicale regering mogelijk lijkt. Kerken zijn bezorgd over het AfD-beleid, dat bezuinigingen op financiering en wijzigingen in subsidies voorstelt.
2: Het Nederlandse team met Jonas Vijvers, Lieke Klaver, Kienen Bleek en Meerte van der Schoot is bij het Ultimate Championship in Budapest derde geworden op de 4x400 meter estafette. Femke Broeders-Bol deed niet mee vanwege vermoeidheid na haar bronzen race op de 800 meter. Maureen Koster werd achtste op de 5000 meter, terwijl Alison Dos Santos de 400 meter hoorde won.
3: In Oostenrijk is een man aangehouden die ervan wordt verdacht zijn vrouw een jaar lang te hebben gedrogeerd en laten misbruiken door anderen. De vrouw werd eind juni zwaargewond gevonden in haar huis in Martrenk en overleed kort daarna. Ook een buurman is opgepakt en de politie onderzoekt of er meer verdachten zijn.
4: De politie Rotterdam heeft een vrouw van 45 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een moord via het dark web. Volgens RTL Nieuws zou het gaan om een poging tot huurmoord op een Rotterdamse ondernemer, waarbij zijn adres en foto zijn gedeeld. De verdachte wordt binnenkort voorgeleid.
5: De actuele weersinformatie van Weerplaza. In het zuiden bewolkt met af en toe wat regen. In het midden en noorden zijn er opklaringen en blijft het overwegend droog, met later in de avond kans op mist. Vannacht koelt het af naar 11 tot 16 graden, waarbij er lokaal wat mist kan ontstaan. Maandag is een mix van stapelwolken, zon en af en toe een buitje.
6: Tot zover het nieuws op je radio.
7: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar itspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet.
2: Radionet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hits Power FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedenavond.
2: De AfD in Sachsen-Anhalt gaat verkennende gesprekken voeren met de partij BSW over een mogelijke deelstaatregering. Beide partijen samen hebben een meerderheid, waardoor een rechtsradicale regering mogelijk lijkt. Kerken zijn bezorgd over het AfD-beleid, dat bezuinigingen op financiering en wijzigingen in subsidies voorstelt. Het Nederlandse team met Jonas Vijvers, Lieke Klaver, Kienen Bleek en Meerte van der Schoot is bij het Ultimate Championship in Budapest derde geworden op de 4x400 meter estafette. Femke Broeders-Bol deed niet mee vanwege vermoeidheid na haar bronzen race op de 800 meter. Maureen Koster werd achtste op de 5000 meter, terwijl Alison Dos Santos de 400 meter hoorde won. In Oostenrijk is een man aangehouden die ervan wordt verdacht zijn vrouw een jaar lang te hebben gedrogeerd en laten misbruiken door anderen. De vrouw werd eind juni zwaargewond gevonden in haar huis in Martrenk en overleed kort daarna. Ook een buurman is opgepakt en de politie onderzoekt of er meer verdachten zijn. De politie Rotterdam heeft een vrouw van 45 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een moord via het dark web. Volgens RTL Nieuws zou het gaan om een poging tot huurmoord op een Rotterdamse ondernemer, waarbij zijn adres en foto zijn gedeeld. De verdachte wordt binnenkort voorgeleid. De actuele weersinformatie van Weerplaza. In het zuiden bewolkt met af en toe wat regen. In het midden en noorden zijn er opklaringen en blijft het overwegend droog, met later in de avond kans op mist. Vannacht koelt het af naar 11 tot 16 graden, waarbij er lokaal wat mist kan ontstaan. Maandag is een mix van stapelwolken, zon en af en toe een buitje. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: in mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
0: Hits Power FM.

0: right back. Op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedenavond.
1: De AfD in Sachsen-Anhalt gaat verkennende gesprekken voeren met de partij BSW over een mogelijke deelstaatregering. Beide partijen samen hebben een meerderheid, waardoor een rechtsradicale regering mogelijk lijkt. Kerken zijn bezorgd over het AfD-beleid, dat bezuinigingen op financiering en wijzigingen in subsidies voorstelt.
2: Het Nederlandse team met Jonas Vijvers, Lieke Klaver, Kienen Bleek en Meerte van der Schoot is bij het Ultimate Championship in Budapest derde geworden op de 4x400 meter estafette. Femke Broeders-Bol deed niet mee vanwege vermoeidheid na haar bronzen race op de 800 meter. Maureen Koster werd achtste op de 5000 meter, terwijl Alison Dos Santos de 400 meter hoorde won.
3: In Oostenrijk is een man aangehouden die ervan wordt verdacht zijn vrouw een jaar lang te hebben gedrogeerd en laten misbruiken door anderen. De vrouw werd eind juni zwaargewond gevonden in haar huis in Martrenk en overleed kort daarna. Ook een buurman is opgepakt en de politie onderzoekt of er meer verdachten zijn.
4: De politie Rotterdam heeft een vrouw van 45 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een moord via het dark web. Volgens RTL Nieuws zou het gaan om een poging tot huurmoord op een Rotterdamse ondernemer, waarbij zijn adres en foto zijn gedeeld. De verdachte wordt binnenkort voorgeleid.
5: De actuele weersinformatie van Weerplaza. In het zuiden bewolkt met af en toe wat regen. In het midden en noorden zijn er opklaringen en blijft het overwegend droog, met later in de avond kans op mist. Vannacht koelt het af naar 11 tot 16 graden, waarbij er lokaal wat mist kan ontstaan. Maandag is een mix van stapelwolken, zon en af en toe een buitje.
6: Tot zover het nieuws op je radio.
7: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power. De beste muziek ooit gemaakt.
1: Hits Power FM.
2: You make me feel so good inside.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet
6: met een D
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
7: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl.
8: Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
9: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: Lightback
1: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedenavond.
2: De AfD in Sachsen-Anhalt gaat verkennende gesprekken voeren met de partij BSW over een mogelijke deelstaatregering. Beide partijen samen hebben een meerderheid, waardoor een rechtsradicale regering mogelijk lijkt. Kerken zijn bezorgd over het AfD-beleid, dat bezuinigingen op financiering en wijzigingen in subsidies voorstelt. Het Nederlandse team met Jonas Vijvers, Lieke Klaver, Kienen Bleek en Meerte van der Schoot is bij het Ultimate Championship in Boedapest derde geworden op de 4x400 meter estafette. Femke Broeders-Bol deed niet mee vanwege vermoeidheid na haar bronzen race op de 800 meter. Maureen Koster werd achtste op de 5000 meter, terwijl Alison Dos Santos de 400 meter hoorde won. In Oostenrijk is een man aangehouden die ervan wordt verdacht zijn vrouw een jaar lang te hebben gedrogeerd en laten misbruiken door anderen. De vrouw werd eind juni zwaargewond gevonden in haar huis in Martrenk en overleed kort daarna. Ook een buurman is opgepakt en de politie onderzoekt of er meer verdachten zijn. De politie Rotterdam heeft een vrouw van 45 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een moord via het dark web. Volgens RTL Nieuws zou het gaan om een poging tot huurmoord op een Rotterdamse ondernemer, waarbij zijn adres en foto zijn gedeeld. De verdachte wordt binnenkort voorgeleid. De actuele weersinformatie van Weerplaza. In het zuiden bewolkt met af en toe wat regen. In het midden en noorden zijn er opklaringen en blijft het overwegend droog, met later in de avond kans op mist. Vannacht koelt het af naar 11 tot 16 graden, waarbij er lokaal wat mist kan ontstaan. Maandag is een mix van stapelwolken, zon en af en toe een buitje. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.